De wereld is een schouwtoneel. Elk heeft zijn rol, elk speelt zijn deel. En zo vond ik mijn fiancée in dat hutje bij de zee.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen, de oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Buskova-Noskova. Setstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Voor het eerst staan de deuren van de kerk van Kiewit wagenwijd open tijdens Pukkelpop. De kerk ligt vlakbij het festivalterrein en is normaal gesloten tijdens het festival. Nu kunnen bezoekers er terecht voor rust, stilte of een kaarsje. Dat blijkt een succes. Al meer dan 100 festivalgangers stapten binnen. Volgens pastoor Gerard Jansen is de kerk de ideale plek om even stil te vallen tussen de optredens. De parochie wil het initiatief volgend jaar graag herhalen. In Neerpelt heeft een 26-jarige man meerdere schoten gelost met een alarmpistool. Dat gebeurde gisteren rond 3:30 s'nachts tijdens een ruzie op het terras van een café in de Kerkstraat. Niemand raakte gewond, maar er ontstond wel paniek in de buurt. De politie kon kort na de feiten twee mannen oppakken voor verhoor. Het parket onderzoekt de zaak. Burgemeester Dennis Francis spreekt van cowboypraktijken en noemt het incident volstrekt onaanvaardbaar. Vandaag eerst veel wolken, later zon en wolken. Het blijft droog bij 21 tot 23 graden. Morgen zonnig en droog met maxima rond 23 graden en een matige oostenwind.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd met een cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerpen stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerpen staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, want Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
1: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns een wichtige spiel, wichtige zieg.
0: De Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21. En ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Weijer.

0: Je zou zeggen, die man heeft serieuze ambras hoor, want hij zegt, we don't talk anymore. Cliff Richard, een hele goede morgen. Welkom, dit is Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En eigenlijk heeft de Cliff wel gelijk, want na deze presentatie praten wij ook niet meer dit uur, want dit is de vakantieeditie van Espresso. Wel veel muziek van Frank Ifield, van Aretha Franklin, Katja Epstein, Mieke en Bandit en van Petula Clark.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Espresso. De heerlijkste muzikale kop koffie, geserveerd door onze barista van dienst, Ludo Wijn.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanval met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd met een cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerp stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerp staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, want Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
1: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns een wichtige spiel, een wichtige ziek.
0: De Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21. En ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.

siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

0: Hoe kan je een programma blijer en optimistischer beginnen dan met een liedje dat Happy Feeling heet? Een orkest heb je meteen herkend, denk ik, Bert Kempfert. De meeste van mijn collega's programmamakers die gaan dan vertellen wat ze de komende minuten, uurtjes programmeren. Dan geven ze een overzicht van wat er allemaal zal gedraaid worden. Daar doe ik niet aan mee. Een mens moet zich af en toe laten verrassen. En laat nu net dat de invalshoek zijn van onze siestedag. Je gewoon laten verwennen door mij met muziek, voorzien, dat wel, van een strikje. Welkom trouwens.
1: I hear the sound of music, your favorite kind of music.

prachtige melodie niet stuk te krijgen, Della Reese, and that reminds me. Dat doet er mij aan denken dat we bij Radio Ludo vanaf september een aantal nieuwe items op ons programma hebben staan. Je kan dat allemaal volgen via Facebook en sinds kort ook via LinkedIn en Twitter. Een mens moet met zijn tijd mee. Voor filmpjes op TikTok zijn we iets te gevorderd qua leeftijd en misschien ook niet meer om aan te zien. Eerder om naar te luisteren en om daarvan te genieten. Dus dat is en blijft de boodschap.

Dat is bij mij haast een automatisme. Als ik iets van De La Reese draai, dan haal ik meteen ook iets van Dinah Washington uit mijn discotheek. Zij tilt haar relatie boven het dagdagelijkse uit. So take my hand with a fervent prayer that we may live and we may share a love affair to remember. Dat zong ze. Onze liefde, volgens haar dus, moet er eentje zijn om in te kaderen. Eentje om nooit meer te vergeten. Dat wou deze man ook, maar zijn vrouw overleed vrij plots. De enige herinnering die hij nog van haar had, was een boom die ze ooit in de voortuin had geplant. En dat is de inhoud van dit liedje van Bobby Goldsboro, Honey.

Een 100% vakantieplaat op een zonnig strand met Marie Laforêt, La Playa. Opgelet, velen zijn dat vergeten. Een nummer van Vlaamse makelij, hè? Geschreven door Jo van Wetter en wereldwijd bekendgemaakt door gitarist Claude Ciary. En ook door de groep Los Mayas. Nadien van een tekst voorzien en op die manier een nog grotere hit geworden. We gaan, als je het goed vindt, naar de bioscoop. We gaan een romantische film bekijken uit 1980, Xanadu, met in de hoofdrol de beeldschone Olivia Newton-John. De titelsong werd een monsterhit, waardoor we haast dit nummer uit die film zijn vergeten.

Olivia Newton-John voelde gelegen in een duet met Sir Cliff Richard, Suddenly, uit de film Xanadu. Ik heb een aantal weken geleden een uitspraak op onze Facebookpagina gezet van Björn Ulvaeus in verband met, ja, de jongen van ABBA, in verband met het gebruik van artificiële intelligentie in de muziek. Hij gebruikte het ook om wat demos te maken en zo, en om zijn composities wat, ja, in te kleuren, extra in te kleuren. En hij zei ook geen bezwaar te hebben tegen het feit dat als het eindresultaat mooi klinkt, het er best mag wezen, in welke vorm dan ook. Voilà, dit is zo'n AI-productie.

Melody en Sepia, in dit AI-product, daarnet te horen met de song And You Hold Me Still. Dus zoals Björn van Abba het zei in zijn podcast, als het mooi klinkt, mag het er gerust wezen. Trouwens, zei hij, aan de stormloop van AI is toch geen tegenhouden meer aan. Het zal wel wat wennen zijn, al krijgen voorlopig de producties hier bij ons van vlees en bloed nog altijd voorrang.

Wayne Newton kreeg ooit de bijnaam Mr. Las Vegas, omdat hij daar kinderhuis was. Het trad alleen maar daar vaak live op. En dan zong hij onder andere deze melodie van Bert Kempfert, Remember When. Er zijn zoveel dingen waar ik met plezier aan terugdenk. Aan mijn interview bijvoorbeeld met Roy Orbison. The Big O was toen zeer openhartig. Waar het enigszins kon, ging hij ook zijn talent aan anderen uitdelen en ging hij op zoek naar jongere mensen. Zo ontfermde hij zich over de carrière van de doo-wop groep The Velvets en over deze jonge heer, Gene Thomas, de Amerikaanse versie, wel te verstaan. Baby's gone.

vooral die melodieën met een strikje, moet je ook de zondag bij Radio Ludo zijn van 10 tot 12 in Siesdag. En als je die uitzending gemist hebt, wat een doodzonde is, maar hierbij vergeven, dan kan je die op je gemak de zondag nadien beluisteren in de vroege vooravond van 5 tot 7. Je hoorde daarnet Roy Orbison met Yo Te Amo Maria. Toen in de 80's, in 1984 om precies te zijn, Julio Iglesias een nieuw album wilde uitbrengen, maar deze keer extra gericht op Amerika en Canada, kwam zijn firma op de idee hem onder meer te koppelen aan countryster Willie Nelson. Ze kozen voor een nummer dat Albert Hammond samen met Hal David had geschreven en dat Albert al had opgenomen in 1975. En dat was dit.

Julio Iglesias, die had al eerder in Amerika een hit gescoord. In 81 was dat met Begin the Begin. Maar dit succes werd nog veel groter. To All the Girls I've Loved Before, samen met Willie Nelson. Omdat ik het hier voor het zeggen heb, en omdat ik zin heb in een triootje, een muzikaal wel te verstaan, drie nummers die onderling niks met dan ook niks met elkaar te maken hebben, maar wel keurig op elkaar aansluiten qua sfeer. Hier is om in te zetten Elton John, Daniel.

ondertussen zo'n beetje vaste prik geworden in CS-dag. Richard Hawley, Prism in Jeans, maar daarvoor Erik van Heijgen. Telkens weer een vertaling van Save the Last Dance for Me. Dit is nog niet de laatste dans, maar toch zo na de laatste van ons eerste uur CS-dag. En het is er eentje met een glimlach.

0: Als ik je 's ochtends zie, dan zie ik meteen de zomer in je glimlach, summer in your smile. En als je er bent, dan is het het ganse jaar zomer. Dat geldt ook voor Radio Ludo. Met ons als gezelschap is het altijd zomer in je radio en in je buurt. Dat ga ik zo meteen nog eens bewijzen in het tweede uur, siestdag. Tot straks.
1: Your attention, please. This is an important announcement.
0: Radio Ludo, de radiozender met classics, golden oldies, standards en evergreens, waar je sprakeloos van wordt. Weinig blabla, des te meer muziek en nog eens muziek. 7 dagen op 7, de klok rond. Radio Ludo, zoveel meer dan een door de weekse oldiesender.
2: Elke dag weer, 24 op 24, de hits van toen,
3: de radio van nu.
2: Radio Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd met een cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerpen stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerpen staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, want Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
1: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns een wichtige spiel, een wichtige ziek.
0: De Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21. En ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.

Jazzdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

liefdevolle verklaring, een kwestie van eeuwige trouw en weinig ontrouw. Ain't misbehaving. Ik zal me niet misdragen. Een beloftevolle uilbastik. En Elvis Presley loopt over van liefde. Voor hem kan het blijkbaar niet op. Als je moet geloven, spuit het langs alle kanten. Op zijn zomers lekker verfrissend zelfs.

0: Allee, ja, dat is in het Nederlands zingen een fontein van liefde. In het Engels klinkt dat, ja, toch iets romantischer. Elvis Presley's Fountain of Love was nooit een hit, maar dat kan je van veel liedjes van de King zeggen. Vooral in de 60's was het zo dat hij een langspeler moest vullen, niet hij alleen, maar de meeste artiesten. Daar stonden dan twee echte hits op en voor de rest was het voor de fans meegenomen. Ik ga niet zeggen, want dat zou oneerbiedig zijn, een soort vulling, maar toch.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: ladies and gentlemen, the King is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever.

Helmut Lotti, als grote fan van Elvis Presley. De 16e augustus was het 49 jaar geleden dat Elvis overleed. Dus volgend jaar mogen we volop herdenken. Dan zal het 50 jaar geleden zijn dat de King naar de eeuwige jachtvelden vertrok. Wat hij daaruit spookt, daar hebben we het raden naar. Vanuit het universum komt deze jongen sowieso, zo artificieel als het maar kan. Maar als het goed klinkt, hè, je weet wat we daarnet daarover gezegd hebben. Wie houdt ons dan tegen?

Gary Perry, Velvet on My Mind. Willen we samen nog eens de hitlijsten induiken? Normaal doe ik dat vooral op de zaterdag in Hitwaarders, maar hier mag dat ook. Een grote hit was dit voor B.J. Thomas en die komt regelrecht door de film Butch Cassidy en de Sundance Kid.

Dat was ook een kalme intro, al tokkelend op de banjo en de gitaar, DMS's Appleby, David Garrick. Hier wordt ook op de gitaar getokkeld, maar is nog onbekender dan onbekend, heb ik in de 50 jaar dat ik radio maak nooit eerder gedraaid, kende ik zelfs niet tot voor kort een fluitende Wiltura. Dat wel, maar zonder ook maar één woord te zeggen.

Wiltura hier, kijk maar, staat ze op de plaat, ach zo. Mocht je het zoeken, staat op zijn langspeler Wiltura 13. Daarnet draaiden we al een paar plezante speelse hits. Ik heb er nog eentje klaar liggen.

jongen kreeg in 2018 een beroerte en sindsdien is hij zowat uit de actualiteit verdwenen. Jimmy Osmond, toen hij nog little was, long-haired lover from Liverpool. Ik ga iets draaien uit twee films van de Franse regisseur Claude Lelouch. Hij liet voor beide films dus, muziek schrijven door Francis Lai. We beginnen met zijn meest populaire, Un homme et une femme, met de titelsong eruit, gespeeld door James Last.

Johnny Mathis, Live for Life, uit de Franse film Vivre pour Vivre. Daarnet babbelde ik wat over Jimmy Asmund en toen dacht ik aan zijn broer Danny, niet vergeten, binnen de familie Asmund, op een bepaald moment de populairste van de band, in zijn hoogtijdagen een tieneridool. De meisjes vielen in katzwijm voor hem. En vaak moest Danny het hebben van het coveren van bekende evergreens.

Danny Asmund met een niet onaardige versie van Mona Lisa. Heel lang geleden een dijk van een hit voor Nat King Cole. En nu weet ik, je mag geen appelen met peren vergelijken. Maar geef toe, die stem van Nat King was zo uniek. Ja, dat hoor je tegenwoordig niet meer, hè. De man rookte wel 3 pakjes sigaretten per dag om zijn lage baritonstem zo warm mogelijk te doen klinken. Opgelet, thuis niet nadoen, hè, want de man stierf aan longkanker.

Gelukkig is er nog iemand als Michael Bublé die de crooner-stijl in leven houdt, hier met de Sinatra-klassieker I Get a Kick Out of You. In scherp contrast daarmee, de madame die kortelings 80 werd en af en toe nog eens iets probeert te kwelen, naast haar Franse chansons nam ze ook regelmatig liedjes op voor de Duitse markt en dan loert zoals steeds de schlager om de hoek. Madame noemt haar aan Mireille Mathieu.

Misschien ben je daar nog net met vakantie geweest, in Griekenland met als hoogtepunt een bezoek aan de Acropolis, Mireille Mathieu. Ik kwam iemand tegen, wanneer was dat? Eergisteren, en die was triest dat de vakantie er bijna op zit. Ja, voor sommigen is het nooit genoeg, hè? En zou het leven één groot vakantiegenoegen moeten zijn en vooral blijven. Maar ons feest zit erop, althans voor wat siesta betreft en ook voor vandaag. Radio Ludo, draait lustig voort, dag en nacht en dan nog eens 7 dagen op 7. Blijf genieten en graag tot de volgende.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Voor het eerst staan de deuren van de kerk van Kiewit wagenwijd open tijdens Pukkelpop. De kerk ligt vlakbij het festivalterrein en is normaal gesloten tijdens het festival. Nu kunnen bezoekers er terecht voor rust, stilte of een kaarsje. Dat blijkt een succes. Al meer dan 100 festivalgangers stapten binnen. Volgens pastoor Gerard Jansen is de kerk de ideale plek om even stil te vallen tussen de optredens. De parochie wil het initiatief volgend jaar graag herhalen. In Neerpelt heeft een 26-jarige man meerdere schoten gelost met een alarmpistool. Dat gebeurde gisteren rond 3:30 s'nachts tijdens een ruzie op het terras van een café in de Kerkstraat. Niemand raakte gewond, maar er ontstond wel paniek in de buurt. De politie kon kort na de feiten twee mannen oppakken voor verhoor. Het parket onderzoekt de zaak. Burgemeester Dennis Francis spreekt van cowboypraktijken en noemt het incident volstrekt onaanvaardbaar. Vandaag eerst veel wolken, later zon en wolken. Het blijft droog bij 21 tot 23 graden. Morgen zonnig en droog met maxima rond 23 graden en een matige oostenwind.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Papa, ik wil dat ook lekker voor mijn diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: Ik wil naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!
6: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

wist hoe ik naar je verlang. Jou te zien is mijn enige drang. Ik vlucht naar buiten

verzopen, door en door nat. Wist ik maar hoe ik jou ooit vergat. Oh, ik mis je zo. Als je wist hoe ik naar je verlang.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arno Dely start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. Dely heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt Dely de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arno Dely nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag, het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Voor het eerst staan de deuren van de kerk van Kiewit wagenwijd open tijdens Pukkelpop. De kerk ligt vlakbij het festivalterrein en is normaal gesloten tijdens het festival. Nu kunnen bezoekers er terecht voor rust, stilte of een kaarsje. Dat blijkt een succes. Al meer dan 100 festivalgangers stapten binnen. Volgens pastoor Gerard Jansen is de kerk de ideale plek om even stil te vallen tussen de optredens. De parochie wil het initiatief volgend jaar graag herhalen. In Neerpelt heeft een 26-jarige man meerdere schoten gelost met een alarmpistool. Dat gebeurde gisteren rond 3:30 s'nachts tijdens een ruzie op het terras van een café in de Kerkstraat. Niemand raakte gewond, maar er ontstond wel paniek in de buurt. De politie kon kort na de feiten twee mannen oppakken voor verhoor. Het pakket onderzoekt de zaak. Burgemeester Dennis Fransen spreekt van cowboypraktijken en noemde het incident volstrekt onaanvaardbaar. Vandaag eerst veel wolken, later zon en wolken. Het blijft droog bij 21 tot 23 graden. Morgen zonnig en droog met maxima rond 23 graden en een matige oostenwind.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arnaud de Lee start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. De Lee heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt de Lee de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arnaud de Lee nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag, het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
3: This is red. This is the color red. This is blood. This is speaking to you. This is good. This is fucking really good.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De zomerschool in Rekum was dit jaar populairder dan ooit. De zevende editie was met 72 ingeschreven kinderen volledig volzet. 2 weken lang kregen leerlingen uit de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar extra begeleiding in taal, rekenen en bewegend leren. Zo willen de organisatoren de overgang naar het nieuwe schooljaar vlotter maken. Naast leerkrachten hielpen ook lokale scholen mee. Dankzij Jumbo Rekum kregen alle kinderen bovendien dagelijks vers fruit. Het aantal studentzelfstandigen in Limburg is meer dan verdubbeld. Eind vorig jaar waren er 810 jonge ondernemers, tegenover 368 in 2017. Toch blijft er een duidelijke kloof tussen mannen en vrouwen. 2 op 3 studentzelfstandigen zijn mannen. Het aantal mannen steeg met 165%, bij vrouwen was dat 64%. Unizo wil daarom meer jonge vrouwen stimuleren om te ondernemen, onder meer met rolmodellen, mentoring en begeleiding. Vandaag eerst veel wolken, later zon en wolken. Het blijft droog bij 21 tot 23 graden. Morgen zonnig en droog met maxima rond 23 graden en een matige oostenwind.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Het is goed.

hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De politie zoekt actief naar de dader van een schietpartij op straat in Sint-Gillis bij Brussel gisteravond. Het slachtoffer had een beenwonde. De dader bleek al verdwenen toen de politie aankwam. De gemeente vermoedt dat het om een afrekening gaat in het drugsmilieu. De plek van de schietpartij trekt al jaren drugsdealers en verslaafden aan. In Oostenrijk is een jongeman van 19 overleden bij een klimongeval. Hij viel bij het beklimmen van de Grossglockner naar beneden. Hij had nochtans klimuitrusting aan. De Grossglockner is de hoogste berg van Oostenrijk. De politie onderzoekt nu waarom het fout is gegaan. En nog in de Alpen in Oostenrijk is een man van 64 overleden. Hij viel in een afgrond en overleefde dat niet. De redding ging moeilijk, want het is slecht weer in de Alpen. Congo en de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 zijn het eens over hoe ze het vredesakkoord gaan uitvoeren dat ze bijna 9 maanden geleden al hebben afgesloten. In het oosten van Congo is er al zeker meer dan 30 jaar geweld. En de rebellen hebben al 5 jaar grote delen van de provincies Noord-Kivu en Ituri in handen met steun van het Rwandese leger. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt aan het virus bezweken. Eerder is al vogelgriep vastgesteld bij een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam de dodelijke variant in Australië niet voor. Nu is daar vooral vrees dat veel unieke dieren in het gebied het virus ook kunnen oplopen. En nog dit, Vincent Kompany is in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Kompany speelde met Bayern kampioen en hij pakte de beker. En gisteravond won hij ook nog de Supercup. Zon en wolken wisselen af tot 22 graden en ook morgen schijnt de zon geregeld bij 23 graden dan. Later deze week warmer, maar ook kans op onweer.

Siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

mocht ik voortgaan op de vakantiegroeten en zo die jullie me sturen, dan zou ik een gelukkig man zijn, maar niets van dat alles, geen teken van leven. Dus heb ik er het raden naar. Jullie kunnen me nogthans een mailtje sturen, mark@radioludo.be, maar blijkbaar blijven jullie liever monddood. Nu, even goede vrienden, dan reizen we maar in onze fantasie. Daarnet waren we al in Brazilië, bij de Italiaanse saxofonist Fausto Papetti, en als je het goed vindt, blijven we daar nog even.

limiet of om de liefde een rem staat, een soort tijdslimiet. Ik dacht dat liefde op elk moment van de dag moet kunnen, maar Tom Jones die denkt er anders over. Je hoorde het daarnet, hè? Dat was bijna liefde op voorschrift, love me tonight. Dus niet 's morgens of 's middags, maar 's avonds laat. Tom Jones zat bij dezelfde manager als Gilbert O'Sullivan en Engelbert Humperdinck. Er is iemand op die idee gekomen via artificiële intelligentie een soort Humperdinck revival op het getouw te zetten. Het is dus niet Engelbert zelf die zingt, maar je weet, met AI kan je alle kanten uit nabootsen zelfs.

Zo ken je die man niet, hè? Noem het zijn tweede hit adem. Frankie Lane, You Wanted Someone to Play With. Je wou iemand om mee te spelen. Ik stel me altijd kandidaat. Laat maar iets weten. Of radio maken ook een soort spel is, weet ik niet. Je moet dat toch altijd met de nodige ernst doen. Het is wel een soort hobby. Want als het een opdracht wordt, dan is de pret er snel af. We doen het nog altijd met veel plezier. En ik hoop dat dat te horen is ook.

0: Weet je nog, in 1960 verscheen de Grieks-Amerikaanse film Never on Sunday van de hand van regisseur Jules Dassin. Jawel, de vader van Joe Dassin, met in de hoofdrollen Melina Mercouri, ontdekt door Jules. En 6 jaar later is de man ook met haar getrouwd. Het muzikale thema van de film werd bekend, zowel in een instrumentale versie als in een gezongen. En je hoorde daarnet Connie Francis, Never on Sunday. Is niet op mij van toepassing, want ik heb tijdens mijn radiocarrière zo goed als elke zondag gewerkt. Nu ook nog trouwens. Er zijn zelfs mensen die dag in dag uit werken. Weekends ingerekend. Voor hen, Pat Boone, Sunday, Monday, always.
1: Sunday, Monday or Tuesday. Wednesday, Thursday or Friday.

hij die dit stuk gaat blijmen aan de Bossa Nova Edi Gourmet. De Bossa Nova, een typisch Braziliaans ritme. Voor dit, wat nu komt, moeten we naar Cuba. We gaan er wat wandelen. In Havana, om precies te zijn. En we gaan er wat genieten van de lichtjes die 's avonds branden langs de boulevard.

lichtjes langs de boulevard Luces de Malecón. Ik weet ook niet hoe het komt, maar ik blijf in die regio hangen. Ik doe dat graag. Bijna vastgehaakt, zo lijkt. Want ik wil toch nog even aankloppen bij Roberto Carlos in Brazilië en de rest van Latijns-Amerika, een soort halfgod, die tussendoor ook songs opnam in de taal van die landen waar hij vele fans had. Bijvoorbeeld Italië. Mocht even, hè? Het is lang geleden hoor, maar ik ga er nog eens een muzikaal triootje van maken. De Latinosfeer krijgt de bovenhand.

muziek op zijn zondags naar Roberto Carlos, zijn compaan Julio Iglesias en vervolgens het orkest van Carlos Campos. Ik weet het, dat zijn niet meteen namen die je hier in onze hitlijsten tegenkomt, maar op de zondag kijken we graag ver over de grenzen heen en is hier zowat iedereen die zingt en muziek maakt welkom. Ook wat er momenteel aan de gang is, en dan ga ik nog eens even wat AI draaien. Dit project heet Echo d'autrefois, liedjes van toen, maar dat een beetje opgefrist.

Evergreen, een Franse evergreen van Charles Trenet, Que reste-t-il de nos amours? Ga niet op zoek naar die versie, want die vind je moeilijk. AI-producties duiken nogal eens op onder de radar. Dit vind je rijkelijk, makkelijk, want die mevrouw is zowat alles verzameld op cd uitgebracht. En dat is veel, want ze begon in de jaren 40 al met platen opnemen. Ik heb het over Doris Day.

Herb Alpert, grabbelend in de oude doos met onsterfelijke nummers. Evergreens, mag je ook zeggen, of muziekjes met een strikje. I'm getting sentimental over you. Wie ook graag grabbelt en snabbelt, vermoed ik, is de inmiddels hoogbejaarde Beatle Ringo Starr. Zingt trouwens een duet op de nieuwste plaat van Paul McCartney, maar ik laat Ringo met graagte ook even grabbelen dus in die voorraad Evergreens.

een zingende en swingende collega van Ringo Starr, voormalig boegbeeld van de groep Roxy Music, Brian Ferry, met een nummer uit The American Songbook, Lover Come Back to Me. Dat beloof ik ook. Ik kom ook terug en je hoeft niet lang te wachten, zo meteen na het nieuws, voor het tweede uur, siesta.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

politie zoekt actief naar de dader van een schietpartij op straat in Sint-Gillis bij Brussel gisteravond. Het slachtoffer had een beenwonde. De dader bleek al verdwenen toen de politie aankwam. De gemeente vermoedt dat het om een afrekening gaat in het drugsmilieu. De plek van de schietpartij trekt al jaren drugsdealers en verslaafden aan. In Oostenrijk is een jongeman van 19 overleden bij een klimongeval. Hij viel bij het beklimmen van de Grossglockner naar beneden. Hij had nochtans klimuitrusting aan. De Grossglockner is de hoogste berg van Oostenrijk. De politie onderzoekt nu waarom het fout is gegaan. En nog in de Alpen in Oostenrijk is een man van 64 overleden. Hij viel in een afgrond en overleefde dat niet. De redding ging moeilijk, want het is slecht weer in de Alpen. Congo en de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 zijn het eens over hoe ze het vredesakkoord gaan uitvoeren dat ze bijna 9 maanden geleden al hebben afgesloten. In het oosten van Congo is er al zeker meer dan 30 jaar geweld. En de rebellen hebben al 5 jaar grote delen van de provincies Noord-Kivu en Ituri in handen met steun van het Rwandese leger. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt aan het virus bezweken. Eerder is al vogelgriep vastgesteld bij een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam de dodelijke variant in Australië niet voor. Nu is daar vooral vrees dat veel unieke dieren in het gebied het virus ook kunnen oplopen. En ook dit Vincent Kompany is in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Kompany speelde met Bayern kampioen en hij pakte de beker. En gisteravond won hij ook nog de Supercup. Zon en wolken wisselen af tot 22 graden en ook morgen schijnt de zon geregeld bij 23 graden dan. Later deze week warmer, maar ook kans op onweer.

siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilowit.

volle maand genieten en dan zit de zomer er weer op. Een zomer qua hitte een aantal weken aan elkaar om niet te vergeten. Onze tikker moest harder werken dan normaal om ons lijf en vooral onze hersenen van het nodige bloed te voorzien en om die tikker daarvoor te bedanken, tikketie, tikketee, Dean Martin. In de 60's scoorde Martin op het platenlabel van zijn goede vriend Frank Sinatra, Reprise Records, een vette hit met Everybody Loves Somebody. Werd in de country charts een behoorlijke hit voor zijn vrouwelijke collega Connie Smith.

De charme van countryzangeres Connie Smith, Everybody Loves Somebody. Geliefd door zijn vele fans, vooral in Oostenrijk en Duitsland, Udo Jürgens, de man die het merendeel van zijn songs zelf schreef. De meeste van zijn songs geraakten nooit tot hier in Vlaanderen. Dat is eigenlijk jammer. Gelukkig is Radio Ludo om dat wat op te vangen. Ook al is de man 12 jaar geleden al overleden.

Een liedje op het lijf van de zomergeschreven Die Zonne Undo lijkt een beetje op Sunshine Reggae van de groep Laid Back, Udo Jurgens. Kennen we vooral van zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival met voltreffers als Merci Chérie en Waarom Noir, Waarom. Meteen in Engeland opgepikt door Matt Monro, voor hem een van zijn grootste hits.

Nadat Tony Orlando een rest hits in zijn eentje scoorde en nadat hij een tijd lang als producer aan de slag was geweest, werd hij op zekere dag gekoppeld aan twee dames en met zijn gedrieën scoorden ze hits onder de naam Dawn, waaronder hun meest bekende Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Ik heb nog eens een van mijn favoriete LP's uit de kast gehaald, inmiddels een absolute rariteit, de Amerikaanse Ames Brothers, maar dan zingend in het Italiaans.

Green Blue Moon, in het Italiaans verpakt door de James Brothers, Luna Malinconica. Ik heb nog wat Italiaans achter de hand, ook in dat zuiderse land weten ze wat AI is, artificiële intelligentie, en ze schamen zich niet die tool ook in hun songs te gebruiken, zoals hier Sto bene così, wat zoveel betekent als ik vind het prima zo. Wie zijn wij om dat tegen te spreken?

Er zijn honderden liedjes, wat zeg ik duizenden, die niet stuk te krijgen zijn. Dat blijven doorbloeiers, of zoals ze het in het Engels zeggen, evergreens. Amor, door Piet Veerman. Nog zo'n liedje dat je bijvoorbeeld zal terugvinden in The American Songbook, door zowat elke crooner op plaat gezet en vreemd genoeg ook door deze jongen, die vooral in de 60's wist raak te schieten in de Amerikaanse hitlijsten, Vic Dana.

De man die we kennen van zijn monsterhit Red Roses for a Blue Lady, Vic Dana, I'll Be Seeing You. En in diezelfde lijn een liedje dat Paul McCartney voor het eerst hoorde bij een tante van hem, Till There Was You, uit de musical The Music Man. Gezongen door Peggy Lee, maar ook nu nog staat dat nummer op menige songlijst.

Vicky Lee King, Till There Was You. In de beginjaren van de Beatles door hen op plaat gezet. En die song inspireerde Paul Nadine om het nummertje And I Love Her te schrijven. In de jaren 90, 1994 was dat, passeerde ik in Sorrento een platenwinkel. En daar draaiden ze een liedje waarvan ik dacht, dat is iets voor mijn programma Funiculi Funicula. Dus ik stap daar binnen en ik ontdekte dat dat nummer werd gezongen, of wordt gezongen door Andrea Bocelli. Om het verhaal kort te maken, enkele maanden later trad hij op tijdens The Night of the Proms en mocht ik hem als eerste in ons land interviewen. Over welk nummer heb ik het? Inderdaad, Con te partirò.

om in de lijn van de vocale hoogvliegers te blijven, naar de opera stem van Andrea Bocelli, die van José Carreras. Je weet wel, de man die razend populair was samen met zijn twee collega's, en dat waren Placido Domingo en Luciano Pavarotti, de drie tenoren. Je hoorde José daarnet met Sarah Brightman, de ex van musicalcomponist Andrew Lloyd Webber, Amigos para Siempre. Dat is het enige dat we met Radio Ludo voor ogen hebben, dat we radiovrienden blijven voor het leven. Op onze Facebookpagina werd massaal gereageerd op het overlijden van de Waalse zanger Frank Michael. Met z'n allen kennen we die van Toutes les femmes sont belles, maar Frank heeft wel meer van die meezingers op zijn actief.

Heren, we moeten het kunnen toegeven. Niet wij zijn het sterke geslacht, maar de dames. En als Frank Michael dat zingt, blijkt dat ook zo. La force des femmes. We moeten bij Radio Lude dus zo snel mogelijk een vrouw aan boord halen. Dat gebeurt binnenkort. Let maar op. Mijn siestdagtijd zit erop. Als je dit programma nog eens opnieuw wilt beluisteren, dan kan dat. Volgende zondag in de vroege vooravond van 5 tot 7. Maak er nog wat fijns van en tot de volgende.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wil 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhoven reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen mocht ondervinden. Sinds de erkenning door Prins Laurent is de zoon van zangeres Wendy van Wanten nu officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij daardoor niet. In de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa is een Russische drone ingeslagen op een trein met 600 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Tijdens de evacuatie zou er nog een tweede aanval zijn geweest. De Russische president Poetin kondigde vanmorgen nog tegenaanvallen aan, na aanvallen van Oekraïnse drones. In het voetbal heeft nieuwkomer Lommel een stevige overwinning geboekt, 4-0 tegen Westerlo. Dat blijft voorlopig punteloos laatste, Lommel staat met 4 punten in de middenmoot. In het wielrennen wint Jasper Philipsen de Renewy Tour. Hij pakte in Leuven zijn derde ritzege en dus ook het eindklassement. Jano Berkmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop voor onder meer Tadej Pogacar en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off-day, hij startte als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen of onweer.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wil 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhoven reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen mocht ondervinden. Sinds de erkenning door Prins Laurent is de zoon van zangeres Wendy van Wanten nu officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij daardoor niet. In de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa is een Russische drone ingeslagen op een trein met 600 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Tijdens de evacuatie zou er nog een tweede aanval zijn geweest. De Russische president Poetin kondigde vanmorgen nog tegenaanvallen aan, na aanvallen van Oekraïnse drones. In het wielrennen wint Jasper Philipsen de Renewy Tour. Hij pakte in Leuven zijn derde ritzege en dus ook het eindklassement. Jano Bergmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop, voor onder meer Tadej Pogacar, en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off-day, hij startte als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen of onweer.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in één.

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

voorbeeld van orde en maat. Hij zorgde voorbeeldig voor zijn gezin. Hij sprak vol lof over zijn boerin. In zeden en zaken zo solied. Een tweede boer, Bavo, was er niet. Maar Bavo kneep de katjes in het donker. Hij kneep de katjes bij nacht. Hij kneep ze bij nevel, bij sterren geflonker. Hij kneep ze, maar kneep ze zacht. En was er eens eentje dat weende of riep, geen mens die het hoorde of zag. Boer Bavo kneep katjes in het geniep en ploegde zijn veld bij dag. Boer Bavo was lid van de kerkfabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de blik.

maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij dopenkuil, bavo ijver de dag.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.